Dit wil nu de tjengersending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want du bij de nächste tjengerstund waar du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hier kost u de vriend met dat te